0: to my toes. I'm going down. And what year is it? Thanks very much.
1: Yeah,
0: that's the one.
2: So
0: very good year for the Prince of Pop.
2: Is that what you meant?
1: No, I'm
0: 1995.
2: Mike and I are members.
3: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten, van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar, hier komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je geloven.